0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Antwerpen leeft, Antwerpen lacht. Ik hoor het ritme van de nacht. Antwerpen is vannacht weer zat. De stad van geld en God.

En zondagsmorgens zijn het de boeren die dan erdoor komen loeren. Waar dient Pissan op Koningsplein ongegeneerd gemasturbeerd. En ze de echt van niks gebang, zoekte een klein beetje sensatie. God dan zo versloot, die zwaan door in de metro.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van 7 september tot en met 2 oktober zijn er werken aan de tramsporen op de August van de Wielenlei in Deurne. Het gaat om het kruispunt met de Ruggeveldlaan. Tijdens de werken wordt de tram- en busbaan gebruikt als werfzone. Ook links afslaan naar de Ruggeveldlaan kan dan niet. De werken zorgen mogelijk voor hinder in de buurt. Meer info staat op de website van Slim naar Antwerpen.
5: De stad Lier plaatst afgesloten vuilbakjes in alle herentoiletten van haar openbare gebouwen. Zo kunnen mannen met een stoma of incontinentiemateriaal hun afval discreet weggooien. De maatregel komt er op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen kanker. Lier trekt er 1060 euro voor uit. Volgens schepen Annemie Goris maken kleine aanpassingen een groot verschil. De gebouwen komen ook op de lijst van stoma-vriendelijke locaties van Stoma Vlaanderen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Aartselaarse handelaars maken kans op een Liever Lokaal Award van de provincie Antwerpen. Inwoners kunnen nog tot en met 31 oktober stemmen op hun favoriete lokale zaak. Met de award wil de provincie lokale ondernemers bedanken voor hun inzet. Stemmen kan in verschillende categorieën. Zo wordt gezocht naar de warmste buurtwinkel, maar ook naar zaken met sterke service, een fijn aanbod of een gezellige sfeer. De gemeente Aartselaar roept iedereen op om lokale ondernemers te steunen. Stemmen kan via de website van Liever Lokaal.
1: Stad Lier is uitgeroepen tot tegelwipper van de maand augustus. De stad maakte het Barbara Vettersplein groener. Daar werden 1404 stoeptegels vervangen door planten en bomen. De vraag kwam van buurtbewoners en een restaurant aan het plein. Vroeger was er weinig schaduw en veel steen. Nu zijn er plantvakken, kruiden en 3 jonge platanen geplant. De 3 bestaande bomen bleven staan. Volgens de stad voelt het plein nu al aangenamer aan. De komende jaren moeten de bomen voor meer schaduw zorgen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 04-99-19-75-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuurploef, Davidsfonds, Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Van 7 september tot en met 2 oktober zijn er werken aan de tramsporen op de August van de Wielenlei in Deurne. Het gaat om het kruispunt met de Ruggeveldlaan. Tijdens de werken wordt de tram- en busbaan gebruikt als werfzone. Ook links afslaan naar de Ruggeveldlaan kan dan niet. De werken zorgen mogelijk voor hinder in de buurt. Meer info staat op de website van Slim naar Antwerpen.
5: De stad Lier plaatst afgesloten vuilbakjes in alle herentoiletten van haar openbare gebouwen. Zo kunnen mannen met een stoma of incontinentiemateriaal hun afval discreet weggooien. De maatregel komt er op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen kanker. Lier trekt er 1060 euro voor uit. Volgens schepen Annemie Goris maken kleine aanpassingen een groot verschil. De gebouwen komen ook op de lijst van stoma-vriendelijke locaties van Stoma Vlaanderen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: friend everywhere.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren, nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zuid-Holland, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.
1: Je suis désolée.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van 7 september tot en met 2 oktober zijn er werken aan de tramsporen op de August van de Wielenlei in Deurne. Het gaat om het kruispunt met de Ruggeveldlaan. Tijdens de werken wordt de tram- en busbaan gebruikt als werfzone. Ook links afslaan naar de Ruggeveldlaan kan dan niet. De werken zorgen mogelijk voor hinder in de buurt. Meer info staat op de website van Slim naar Antwerpen.
5: De stad Lier plaatst afgesloten vuilbakjes in alle herentoiletten van haar openbare gebouwen. Zo kunnen mannen met een stoma of incontinentiemateriaal hun afval discreet weggooien. De maatregel komt er op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen kanker. Lier trekt er 1060 euro voor uit. Volgens schepen Annemie Goris maken kleine aanpassingen een groot verschil. De gebouwen komen ook op de lijst van stoma-vriendelijke locaties van Stoma Vlaanderen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

De beste mix van muziek en actua. Ook in het weekend. Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuid-Rand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Zuid-Holland. Een zomer vol hits en Actua.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Aartselaarse handelaars maken kans op een Liever Lokaal Award van de provincie Antwerpen. Inwoners kunnen nog tot en met 31 oktober stemmen op hun favoriete lokale zaak. Met de award wil de provincie lokale ondernemers bedanken voor hun inzet. Stemmen kan in verschillende categorieën. Zo wordt gezocht naar de warmste buurtwinkel, maar ook naar zaken met sterke service, een fijn aanbod of een gezellige sfeer. De gemeente Aartselaar roept iedereen op om lokale ondernemers te steunen. Stemmen kan via de website van Liever Lokaal.
1: Stad Lier is uitgeroepen tot tegelwipper van de maand augustus. De stad maakte het Barbara Vettersplein groener. Daar werden 1404 stoeptegels vervangen door planten en bomen. De vraag kwam van buurtbewoners en een restaurant aan het plein. Vroeger was er weinig schaduw en veel steen. Nu zijn er plantvakken, kruiden en 3 jonge platanen geplant. De 3 bestaande bomen bleven staan. Volgens de stad voelt het plein nu al aangenamer aan. De komende jaren moeten de bomen voor meer schaduw zorgen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Welkom vandaag op deze zondag. We zijn 6 september 2026. En wij begonnen met een beetje een grapje van de programmamaker. De Ready for the Summer van Touch of Joy. Zo ready zijn we er niet voor. Want eind van deze maand gaan we alweer naar het einde van de zomer 2026. Die kracht maar hevig was. Maar goed, eind deze maand komt er dus een einde aan. In deel nummer 1 van dit programma kan je muziek verwachten van onder meer Wax. We hebben Nickelback bij Eddie Cochran, Queen en deze hier. Dit is Stardust met Music Sounds Better With You.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

Het blijft een gezellige plaats, deze Uptown Top Ranking van Althea en Donna samen op één plaat. En daarvoor nog Queen, daarvoor namen we de fiets met de Bicycle Race. We zijn vandaag 6 september, dat is de 249e dag van dit jaar. Hierna volgen er nog 116 dagen en dan zitten we weer de nieuwjaars- en kerstwensen naar elkaar toe. Want dan is het einde van 2026, dus nog 116 dagen daarvoor te gaan. Dit is Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ja!

laten we hopen dat die brug niet zo lang is. Bridge to your heart, dat was Rex. We gaan eens bekijken welke bekende dingen er zoal gebeurden op een 6 september, maar dan lang geleden. In 1924 was er de mislukte aanslag op de Italiaanse leider Mussolini. Dat was in 1991. Toen werd Leningrad terug omgedoopt in Sint-Petersburg, de op één na grootste stad in Rusland. En die was sinds 1924 veranderd van naam tot Leningrad. Toen was er ook de orkaan Irma die in 2017 op een 6 september toesloeg op Sint Maarten met veel schade en zeker 8 doden. En in 1997, ook al op een 6 september, was er in Londen de uitvaart van prinses Diana. Wel, die werd bezongen, die uitvaart, door Elton John. Met deze hier het erg mooie Candle in the Wind. Het was trouwens de plaat die met 33 miljoen exemplaren werd omgedoopt tot de best verkochte single aller tijden. Goodbye.

wel de grootste hit die hij ooit maakte. How You Remind Me, dit was Nickelback. En daarvoor nog het erg mooie Candle in the Wind van Elton John. Als we het KMI mogen geloven, dan hebben we vandaag een prima zomersdag. Ze zullen dat in Edegem vooral heel leuk vinden. En met temperaturen tot en met bij 27 graden. Het kan ook anders, want als we even teruggaan in de tijd in 1952... hadden we op een 6 september pas 5,2 graden. En de hoogste temperatuur ooit gemeten in Vlaanderen op een 6 september. In 2023, toen was het hier bij ons 30,1 graden. Daar gaan we vandaag en gelukkig maar niets aankomen. Dit is Eddie Cochran, terug de tijd in met de Summertime Blues.

beetje vergeten, maar toch erg mooi. Maria Magdalena van Joe Harris. Welke belangrijke mensen zijn er vandaag op deze 6 september zo jarig? Dat zijn Tsushima Tonegawa, de Japanse wetenschapper en Nobelprijswinnaar. Hij wordt vandaag 87 jaar. 63 jaar wordt Geert Wilders, de Nederlandse politicus. Marcy Gray, Amerikaanse zangeres, liedjesschrijfster en actrice. Zij wordt vandaag 59. En 55 jaar jong wordt de Belgische acteur Adriaan van den Hoof. Maar ook jarig is Roger Waters, de Britse basgitarist en zanger van Pink Floyd. Hij wordt vandaag 83 jaar jong. En daarvoor deze Another Brick in the Wall.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Fleetwood Mac met Everywhere was dat. Dat was hem trouwens, deel nummer 1 van een zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op deze 6 september 2026. Straks in deel nummer 2 na 11 gaan we het vooral ook hebben over de jaarmarkt in Edegem, die vandaag aan zijn laatste dag bezig is. Dus daar gaan we het zo dadelijk nog wel over hebben. We gaan eruit onder meer met Neil Diamond en de Cracklin' Rosie. En tot dan, deze hier nog. Dit is Joe Cocker en Summer in the City.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Van 7 september tot en met 2 oktober zijn er werken aan de tramsporen op de August van de Wielenlei in Deurne. Het gaat om het kruispunt met de Ruggeveldlaan. Tijdens de werken wordt de tram- en busbaan gebruikt als werfzone. Ook links afslaan naar de Ruggeveldlaan kan dan niet. De werken zorgen mogelijk voor hinder in de buurt. Meer info staat op de website van Slim naar Antwerpen.
5: De stad Lier plaatst afgesloten vuilbakjes in alle herentoiletten van haar openbare gebouwen. Zo kunnen mannen met een stoma of incontinentiemateriaal hun afval discreet weggooien. De maatregel komt er op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen kanker. Lier trekt er 1060 euro voor uit. Volgens schepen Annemie Goris maken kleine aanpassingen een groot verschil. De gebouwen komen ook op de lijst van stoma-vriendelijke locaties van Stoma Vlaanderen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, en welkom in deel nummer 2 van een zondagmorgen zonder zorgen vandaag hier bij Regio Radio Zuidland. We begonnen deel nummer 2 met de Jonas Brothers en Love Me to Heaven. En in deel nummer 2 gaan we het vooral hebben over de jaarmarkt in Edegem, die vandaag aan zijn laatste dag bezig is, toch als we het hebben over het centrum van de gemeente. Want ook morgen is er nog wel wat te doen. Maar meer daarover zo dadelijk na de volgende plaat hier. Dit zijn de Four Tops en It's the Same Old Song. Go!

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
0: Dit is Radio Zuidland, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: op mijn schouder.
1: Het mag duidelijk zijn, hij heeft er wat mee meegemaakt met zijn tante Julia. Dat was Boudewijn de Groot, daarvoor nog The Village People met YMCA. Naar de jaarmarkt in Edichem. Als je snel bent, dan kan je nu nog gaan genieten van de grootste rommelmarkt in onze regio. Met de rommelmarkt op de jaarmarkt in Edichem. Daarvoor moet je zijn in de Vrijwilligerstraat, de Doelveldstraat, de Troostraat, de Konterstraat, de Oude Rotstraat en de Laurijsstraat. De rommelmarkt in Edichem. Die duurt nog tot 14 uur vanmiddag. Maar je kan ook naar de brandweerpost Edichem. Die hebben daar vandaag een open deurdag. Voor jong en oud is daar van alles te beleven. Je kan zelf gaan blussen aan een nipvuur met de brandweerslang. Je kan je kinderen laten spelen op de kinderspelen en de springkastelen. En er zijn ook spectaculaire demonstraties. De brandweerpost Edichem, die is dan weer te vinden op de Zomerlei nummer 41. Dit is Ellen Thio.

Je hoorde op één rij Alan Tio, oftewel Zomeren, bij Regio Radio Zuidlands. Donna Summer met On The Radio. Laten we hopen dat ze de goede radio heeft gekozen. En dit was Diana Ross en haar Supremes met The Happening. En Happening is het echt wel, de 88ste jaarmarkt feesten in Edegem. Je kan vandaag naar de kermis op het gemeenteplein, naar het Jeugd Edegems Harmonieorkest, met optredens met 40 enthousiaste muzikanten tussen de 11 en de 16 jaar, aan de Doeveldstraat en de Oude Godstraat. Er zijn dansgroepen op een podium aan parking Dreefhof ter Linde. Er zijn ook een podia aan Hoogmis om 14 en om 16 uur is er daar een jazzdag. Traditiegetrouw met toppianist Samuel Kormans en zijn vrienden. Er is Café Coiffé met een Veel Sunday, een jeugdhuis Het Varken met nog meer optredens en natuurlijk uiteraard de jaarmarkt zelf. Die gaat ook morgen door, daar gaan we het zo dadelijk ook over hebben, maar dan uiteraard niet meer in het centrum van Edegem. Dit is Justin Timberlake.

Lekker terug de tijd in met You've Got Your Troubles, I've Got Mine van de Fortunes. De jaarmarkt in Edichem die stopt eigenlijk morgen maandag met de wisselbeker voetbal. Kom supporteren bij de traditionele clash tussen de middenstand en de ploeg van het gemeentepersoneel, de brandweer en de politie op de terreinen van Ikdien, dat is aan Kattenbroek nummer 15. Deze wedstrijd start om 19 uur en aansluitend is er ook een barbecue. Maar er is ook een prikkelarm kermismoment daar in Edichem morgen maandag, want niet iedereen beleeft een kermis op dezelfde manier. Voor wie hoogsensitief is, kunnen drukte, lawaai en felle lichten overweldigend zijn. Daarom voorzien ze daar morgen maandag van 15:30 tot 18 uur een speciaal prikkelarm moment op de Edichemse kermis. Dat is toch bewonderenswaardig. Dit is Hardwell.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: onlangs toch gebombardeerd tot de zomerhit van 2026. De zomer van Oja Lele, dit was K3. En dat was ook zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op zondag 6 september. Maak er nog allemaal een prettig weekend van. Wat mij betreft graag tot volgende week zondag. Wij gaan eruit met Dimitri Vegas en Like Mike. En we hebben ook nog George Benson bij met Lady Love Me.
1: Vijtrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van 7 september tot en met 2 oktober zijn er werken aan de tramsporen op de August van de Wielenlei in Deurne. Het gaat om het kruispunt met de Ruggeveldlaan. Tijdens de werken wordt de tram- en busbaan gebruikt als werfzone. Ook links afslaan naar de Ruggeveldlaan kan dan niet. De werken zorgen mogelijk voor hinder in de buurt. Meer info staat op de website van Slim naar Antwerpen.
5: De stad Lier plaatst afgesloten vuilbakjes in alle herentoiletten van haar openbare gebouwen. Zo kunnen mannen met een stoma of incontinentiemateriaal hun afval discreet weggooien. De maatregel komt er op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen kanker. Lier trekt er 1060 euro voor uit. Volgens schepen Annemie Goris maken kleine aanpassingen een groot verschil. De gebouwen komen ook op de lijst van stoma-vriendelijke locaties van Stoma Vlaanderen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuur Ploef, Davidsfonds Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Aartselaarse handelaars maken kans op een Liever Lokaal Award van de provincie Antwerpen. Inwoners kunnen nog tot en met 31 oktober stemmen op hun favoriete lokale zaak. Met de award wil de provincie lokale ondernemers bedanken voor hun inzet. Stemmen kan in verschillende categorieën. Zo wordt gezocht naar de warmste buurtwinkel, maar ook naar zaken met sterke service, een fijn aanbod of een gezellige sfeer. De gemeente Aartselaar roept iedereen op om lokale ondernemers te steunen. Stemmen kan via de website van Liever Lokaal.
1: Stad Lier is uitgeroepen tot tegelwipper van de maand augustus. De stad maakte het Barbara Vettersplein groener. Daar werden 1404 stoeptegels vervangen door planten en bomen. De vraag kwam van buurtbewoners en een restaurant aan het plein. Vroeger was er weinig schaduw en veel steen. Nu zijn er plantvakken, kruiden en drie jonge platanen geplant. De drie bestaande bomen bleven staan. Volgens de stad voelt het plein nu al aangenamer aan. De komende jaren moeten de bomen voor meer schaduw zorgen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van 7 september tot en met 2 oktober zijn er werken aan de tramsporen op de August van de Wielenlei in Deurne. Het gaat om het kruispunt met de Ruggeveldlaan. Tijdens de werken wordt de tram- en busbaan gebruikt als werfzone. Ook links afslaan naar de Ruggeveldlaan kan dan niet. De werken zorgen mogelijk voor hinder in de buurt. Meer info staat op de website van Slim naar Antwerpen.
5: De stad Lier plaatst afgesloten vuilbakjes in alle herentoiletten van haar openbare gebouwen. Zo kunnen mannen met een stoma of incontinentiemateriaal hun afval discreet weggooien. De maatregel komt er op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen kanker. Lier trekt er 1060 euro voor uit. Volgens schepen Annemie Goris maken kleine aanpassingen een groot verschil. De gebouwen komen ook op de lijst van stoma-vriendelijke locaties van Stoma Vlaanderen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raandonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van 7 september tot en met 2 oktober zijn er werken aan de tramsporen op de August van de Wielenlei in Deurne. Het gaat om het kruispunt met de Ruggeveldlaan. Tijdens de werken wordt de tram- en busbaan gebruikt als werfzone. Ook links afslaan naar de Ruggeveldlaan kan dan niet. De werken zorgen mogelijk voor hinder in de buurt. Meer info staat op de website van Slim naar Antwerpen.
5: De stad Lier plaatst afgesloten vuilbakjes in alle herentoiletten van haar openbare gebouwen. Zo kunnen mannen met een stoma of incontinentiemateriaal hun afval discreet weggooien. De maatregel komt er op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen kanker. Lier trekt er 1060 euro voor uit. Volgens schepen Annemie Goris maken kleine aanpassingen een groot verschil. De gebouwen komen ook op de lijst van stoma-vriendelijke locaties van Stoma Vlaanderen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorri. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Radio Zuidland. Een zomer vol hits en actua.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

We gingen terug naar 1987, het album Tango in the Night van Fleetwood Mac. De meesten kennen Everywhere and Little Lies, maar het ritmische Family Man was oorspronkelijk bedoeld voor een soloalbum van gitarist Lindsey Buckingham. Hij experimenteerde er volop met Spaanse flamenco-gitaren en elektronische drums. Down the

0: Welke beroemdheden zijn er zowel jarig vandaag? Wel, Adriaan van den Hoof is jarig. Dat is een Vlaamse acteur, die wordt er vandaag 54. Macy Gray is ook jarig, die wordt er 59 vandaag. En Geert Wilders, dat is een politicus uit Nederland, die wordt er 63 vandaag.
1: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Meteor, volgend jaar gaan ze ook optreden in Avasdoom of het vroegere Sportpaleis. En dat naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan. En die volledige kalender die hoor je vanavond ook weer ergens tussen 6 en 7 uur.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Tot en met 20 september horen hier bij Zuiderland nog de mooiste zomerhits. Dat was met deze, Bob Sinclair, niet anders. Maar ook met deze hier, MC Michael G en DJ Sven. In de jaren 80 een grote hit, deze Holiday Rap.

Het nieuws uit de regio, dat hebben we ook elk uur hier voor jou bij Zuidrand. Tot die tijd nog deze hele mooie van Natalia. Of Natalia Druids. Het is een groot hit. Deze Rising. Tot zo.

0: zijn.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Van 7 september tot en met 2 oktober zijn er werken aan de tramsporen op de August van de Wielenlei in Deurne. Het gaat om het kruispunt met de Ruggeveldlaan. Tijdens de werken wordt de tram- en busbaan gebruikt als werfzone. Ook links afslaan naar de Ruggeveldlaan kan dan niet. De werken zorgen mogelijk voor hinder in de buurt. Meer info staat op de website van Slim naar Antwerpen.
6: De stad Lier plaatst afgesloten vuilbakjes in alle herentoiletten van haar openbare gebouwen. Zo kunnen mannen met een stoma of incontinentiemateriaal hun afval discreet weggooien. De maatregel komt er op vraag van Stoma Vlaanderen en Kom op tegen kanker. Lier trekt er 1060 euro voor uit. Volgens schepen Annemie Goris maken kleine aanpassingen een groot verschil. De gebouwen komen ook op de lijst van stoma-vriendelijke locaties van Stoma Vlaanderen.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen warm, met geregeld zon en later meer bewolking. De temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden en er is kans op een bui. Dinsdag volgt een flinke weersomslag. Het wordt vaak zwaar bewolkt, met periodes van regen en maximaal ongeveer 18 graden. Woensdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er kunnen opnieuw enkele buien vallen. De temperatuur bereikt ongeveer 18 graden en er staat een matige westelijke wind.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Wat heb ik het komende uur voor u? Wel, de Afwas Doomkalender die komt eraan. Christophe is er ook nog. We gaan ook nog een groot hit bespreken van een jaar geleden. En dit is 1 jaar.

We zijn toe aan de AFAS Doomkalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op 18 september. Dan is er ook nog Alex Agnew vanaf donderdag 8 oktober. Dan is er ook Milk Inc. Dit jaar nog op 23 oktober. En The Night of the Proms, die mag je verwachten op 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En die editors die zijn er ook nog op 19 februari. Dat waren ze, zowat in een notendop, de AFAS Doomkalender.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Heerlijke soul en funk van de Lakeside en Fantastic Voyage. Christophe is er ook weer over enkele nummers. Ik heb nog deze hier. Another Drink. Gezondheid.
1: Bye.

0: Een grote hit, deze Crazy. En wie is in godsnaam Miss Jackson? Wel, Christophe, die weet het antwoord.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
2: Heb je je überhaupt ooit de vraag gesteld wie Miss Jackson was? Wel nu, het gaat hier wel degelijk om de moeder van Erykah Badu, outcastlid Andre 3000 Benjamin, had eind jaren 90 een relatie met de zangeres en ze kregen samen ook een kind. Uiteindelijk doofde de liefde weer en gingen ze beide hun eigen weg, wat kennelijk niet zonder slag of stoot ging, waarbij kennelijk ook de ex-schoonmoeder van zich liet horen. Erykah Badu erkende later dat ze het best moeilijk vond om haar privéleven terug te horen in een wereldhit. Moeder Lief had er daarentegen geen enkele moeite mee. Ze heeft nummerborden met daarop Miss Jackson op haar auto laten zetten, vertelde Erykah. Het nummer I'm Sorry Miss Jackson is overigens afkomstig van Stankonia. Alom beschouwd als een van de beste hip-hop albums aller tijden.

Wat stond er vandaag in 2004 op nummer 1? Wel, met zijn stevige breakbeats en aanstekelijke baslijn groeide Push Up in 2004 uit tot de grootste hit van het Britse dance duo Freestylers. Vooral in Vlaanderen was het nummer bijzonder populair. Het stond maar liefst 7 weken op nummer 1 in de ultratop. Voilà, zie dus. Dit stond vandaag in 2004 op nummer 1.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek. 105.2.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: goeie avond.
1: Dit is Radio Zuidland. Oh.

regio. Jouw radio. Zuid-Holland.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, welkom in het Zondereiland. Hier zijn we weer op zondagavond voor u 2 uur te entertainen met de muziek uit mijn eigen muziekcollectie. We gingen van start met een nummer van The Jam uit 1982 en A Town Called Mallis. Allemaal zeer nostalgisch over een godvergeten dorpje, maar Mallis bestaat of bestond helemaal niet. Goed gevonden dus van The Jam. Hier is In Excess met New Sensation.

Strange Magic was dat van Electric Light Orchestra. En toen Jeff Lynne in 1970 met zijn Electric Light Orchestra begon, had hij maar één doel voor ogen. Beginnen waar de Beatles gestopt waren. Hij was een enorme Beatles-fan en dat kan je ook horen aan zijn arrangementen met strijkers en dergelijke. Zijn inspiratie voor dit nummer was I'm the Walrus van de Beatles. Een van hun laatste nummers, waar we trouwens straks even naar gaan luisteren. Hier is Eros Ramazzotti, even op de Italiaanse tour dan met Cosa della Vita.

Ja, ja, het mag dan wel duidelijk een inspiratiebron geweest zijn voor Jeff Lynne van Electric Light Orchestra. Maar dit is toch duidelijk uit een periode van de Beatles dat ze meer rookten dan sigaretten alleen. I Am The Walrus was dat. We blijven nog even in Engeland, maar dan begin jaren 80. Hier vinden we Gary Numan van Tubeway Army. Maar dit was al een van zijn soloprojecten. Hier is hij met Our Friends Electric.

Een minder bekende was dat van Chic. Een beetje over de kaap van hun bekendheid. 1983 was dat. En You Are Beautiful. We gaan even op bezoek bij onze Noorderburen. Af en toe moet je dat even doen. Een bakje koffie drinken, een ijsje eten of een plaatje draaien van The Scene met Blauw.

Frankie. Ja, ze zeggen het zelf al. Frankie van de Sister Sledge was dat. Ergens uit midden jaren 80. Een nummer met een leuke anekdote. Ik was toen met mijn vriendin, mijn huidige vrouw dus, enkele dagen op vakantie in Duitsland of Luxemburg. Ik weet het niet meer exact. Het was daar ergens rond de grens, ergens Echternach Brugge. Ik wil het kwijt zijn. En wij waren daar dus in zo'n guesthuis, of hoe noemt dat, een gaststätte. En de zoon des huizes, die noemde Frankie. En die had een meer dan gezonde interesse in mijn vriendin. Dat gezegd zijnde, hier is Supertramp Breakfast in America.

Rockabilly van de bovenste plank was dat van The Stray Cats uit 1981. Ik heb hier nog wat ambiance uit de lage landen voor jullie klaarstaan. En wie is daar heel goed in? Jawel, Sam Goris. Hier is hij met een hit van destijds, Marijke.

The 70 Dance van Man Without Hats was dat. Een Canadese synthpopgroep die met dit nummer een gigantische hit scoorde hier in de Lage Landen. Verder dan dat zijn ze hier niet geraakt, maar geloof het of geloof het niet, die mannen die bestaan nog en die maken nog steeds muziek in Canada, dan wel te verstaan. Hier is Chris Rea met On The Beach. Tot straks voor deel 2 van het Zoldereiland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Brothers van Duits-Amerikaanse Frontjaf, kortweg DAF. En het was al een tijdje geleden dat ik deze nog gedraaid had. Simpelweg omdat ik een exemplaar op vinyl had dat vol met krassen stond van het vele draaien destijds. De plaat is ook al van de jaren 80 uiteraard. Maar dat is opgelost. Ik heb nu een kwaliteitsvol exemplaar in DAB-kwaliteit. Dat gezegd zijnde, hier is er eentje van Dr. Hook en Making Love and Music. Dat gaan we nog doen tot en met de klok van 12 uur.

Muziek van bij onze noorderburen. Dat waren de Time Bandits uit de jaren 80 met Words. Onze volgende is van John Hyatt. Ook al een tijdje geleden dat hij nog in het programma zat. Een minder bekend nummer deze keer. Think Called Love. Hier is hij.

Ja, ja, Niels de Stadsbader, dat zet je van mij niet gewoon, hè. In elk geval, het was er eentje van bij ons en het noemde Vandaag. En we zijn nog altijd vandaag zondagavond met het Zondereiland op Radio Zuidrand. Hier is er nog eentje van bij ons. Soul Sister met Sweet Dreamer.

Een van de vele hits van Rod Stewart was dat met This Old Heart of Mine. En ik heb er weer eentje uit de 80's boven gehaald. Ik doe dat graag, zo van die plaatjes uit de 80's bovenhalen. Maar deze keer is het er eentje uit de eerste helft van de 80's van de Eurythmics. Hier zijn ze met Love is a Stranger.

Ja, ja, eens begonnen met de 80s muziek is het moeilijk om ermee te stoppen. Dit was toch eentje uit de tweede helft van de jaren 80 van Modern Talking, een Duitse groep, en wij die allemaal dachten dat het Amerikanen waren. Brother Louie. Een beetje steviger werk nu, ook uit de 80s. Hier is The Clash met Rock the Casbah.

Om de een of andere manier heb ik dit altijd een plezant nummer gevonden. Robert Long was dat, een nummer van bij onze Noorderburen met Iedereen doet het. We gaan even terug naar eigen land met een nummer uit de 90s van een band die eigenlijk al niet meer bestaat. Ik denk ook dat ze niet echt veel platen gemaakt hebben. In elk geval deze wel. Hier is Sands met April and June.

Dat noemen ze van het ene uiterste in het andere gaan. Zo'n beetje zoals de zomer geweest is. Def Leppard was dat. Alhoewel, het was nog een heel braaf nummer, vind ik zelf. Met Animal. En deze dat heb ik altijd een hele leuke gevonden. Het is iets van begin jaren 80 en ik denk dat ze ook maar één plaatje gemaakt hebben. Zo'n beetje een one-hit wonder. Maar wat voor een. Hier is Visage met Fade to Grey.

Paperlate. Een nummer met een heel hoog Phil Collins gehalte. Het was trouwens ook Phil Collins aan de vocals, maar dan samen met zijn groep Genesis, met Peter Gabriel. Paperlate dus. Het Zondereiland zit er weer bijna helemaal op voor vanavond. Groetjes aan Luc van Tielt en graag tot een volgend Zondereiland. Bye bye.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.